0: en vrijde fips. Het is een Berliner. Zwaar hoor, ik zei het, is nog een Motslawiner. Mijn vrienden Fips, met hem gaan ze alles maken. Oh Fips, jetzt sag mal was, du hebben we was zum Lachen.
1: Mein Freund der Ecki, er ist ein echter Schwabe. Nicht, dass ich gegen Schwabe irgendetwas habe.

breng de pieten net om. Breng de pieten net om. Nooit breng de pieten net om. Met zijn schrik stoer dagen erom.